0: Dat was Bobby.
1: Wat heet je precies Bobby?
2: Ik weet niet wat Bobby precies zegt.
0: Ik weet niet hoe dat heet. Misschien die van Gorbachev of zo, Happy of wat ook.
1: Korsakov.
0: Korsakov of Gorbachev, weet ik veel. Het is in ieder geval Russisch.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op twee schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Nederlandse studenten kregen gisteravond op onderwijsplatform Canvas een bericht te zien van de hackersgroep Tiny Hunters. Onderwijsinstellingen zouden nog tot 12 mei de tijd hebben om te onderhandelen, anders worden buitgemaakte gegevens vrijgegeven. De Vrije Universiteit Amsterdam koppelde de systemen daarop los. De hackersgroep wist eerder deze week de gegevens van zo'n 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers wereldwijd te stelen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk.

Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beest.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. Nederlandse studenten kregen gisteravond op onderwijsplatform Canvas een bericht te zien van de hackersgroep Tiny Hunters. Onderwijsinstellingen zouden nog tot 12 mei de tijd hebben om te onderhandelen, anders worden buitgemaakte gegevens vrijgegeven. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand, met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen.

Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A73 naar Nijmegen. Tussen Boksmeer en Kuik 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een afgevallen lading. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Bever.

0: In tegenstelling tot datgene wat de Sisters of Sisters beweren, voelen wij wel ons in voor een dansje vanmorgen. I don't feel like dancing.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Zeggen we niet zomaar zonder reden natuurlijk, dat begrijp je wel. A, het wordt vandaag een fantastische lentedag, ga ik je zo meteen meer over vertellen. En B, we zitten aan de vooravond, ondanks het feit dat het ochtend is, de vooravond van een heerlijk nieuw weekend op de Beverlander. Vrijdag 8 mei, het is dag 128 in 2026. Je luistert naar de Beverlandse Ochtendshow en samen, jij en ik, starten we deze dag op. Tot 9 uur gaan we samen op weg met Streekomroep de Beverlanden. Ik heb het laatste nieuws uit de streek voor je. Het weer, de beste muziekmix voor jou. 9 over 7.

0: 7 geweest, vrijdagmorgen 8 mei en we hebben er zin in vandaag. Het wordt een heerlijke lentedag op Noord- en Zuid-Beveland. De ochtend die begint wat fris met zo'n 8 graden, maar er staat weinig wind en de zon die laat zich al heel snel zien, waardoor het snel op zal warmen. In de loop van vanmorgen stijgt de temperatuur naar een graad of 14 en vanmiddag wordt het een aangename 19 graden. En met zo'n 11 zonuren krijgen we volop dat lentegevoel vandaag. Kortom, zonnig, rustig en heerlijk. Zacht lenteweer. En of dat ook zo blijft in het weekend, ik vertel het je in het volgende uur, het tweede uur van de Beverlandse Ochtendshow. In het nieuws van morgen, Goes grijpt opnieuw in na kritiek op de bereikbaarheid van het Marconi-gebied. En Rijmerswaal, de gemeente Rijmerswaal, die start een campagne voor rustiger rijden in de dorpskernen.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

0: timmert behoorlijk aan de weg, deze jonge artiest uit New York. En dat doet hij niet geheel zonder succes. Somber and Potential, zijn nieuwe single in navolging van 12 to 12, Homewrecked en die andere paar tracks die hij vorig jaar al uitbracht en waarmee hij zo succesvol is gebleken. De gemeente Goes past de verkeerssituatie rond het Marconi-gebied opnieuw aan. Vanaf aanstaande maandag starten werkzaamheden aan de ringbaan Edisonstraat voor een extra aansluiting naar het winkel- en bedrijventerrein. Die ingreep die komt er na klachten van ondernemers die vinden dat klanten het gebied sinds de nieuwe verkeerssituatie minder goed kunnen bereiken. Tijdens de werkzaamheden die tot en met 19 mei gaan duren, is een deel van de ringbaan afgesloten. Het verkeer in de andere richting kan wel gewoon door blijven rijden. En volgens de gemeente gaat het om een tijdelijke oplossing. Op langere termijn volgt een grotere herinrichting van het Marconi-gebied.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: Vrijdag.

om stil te staan bij de miljoenen vrijwilligers en hulpverleners die wereldwijd klaarstaan bij noodsituaties, rampen en evenementen. Maar vooral ook in die laatste categorie zien ze regelmatig hier in Zeeland. Vaak op de achtergrond, maar onmisbaar als het nodig is. Het

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.
1: De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A73 naar Nijmegen. Tussen Boksmeer en Kuik 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een afgevallen lading puin. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Tom Petty, uitgebracht na zijn overlijden in 2020, Leave Virginia Alone. En daarvoor Jessica Simpson en Fate. Het is een beetje een eerste uur vandaag met heel veel verkeersinformatie, want ook dit bericht gaat over het verkeer. De gemeente Rijmerswaal begint namelijk een campagne om automobilisten bewuster te maken van de maximumsnelheid van 30 km per uur in dorpen. Onder de slogan, voor wie rij jij 30, gaan gemeente, politie, BOA's en ook scholieren de straat op om met weggebruikers in gesprek te gaan. Volgens de gemeente wordt er in woonkernen nog vaak te hard gereden. Met deze actie wil de gemeente Rijmerswaal laten zien dat een lagere snelheid een groot verschil maakt voor de verkeersveiligheid, vooral voor kinderen en fietsers. Ook basisscholen doen mee aan de campagne. Leerlingen die krijgen uitleg over verkeersveiligheid en helpen daarna mee met acties in de dorpen.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: 8:10 geweest, 8 mei. Als we het dan toch over verkeer hebben. In 1980, 46 jaar geleden, werd in Nederland de nationale strippenkaart ingevoerd in bus, tram en metro. Daarmee kwam er voor het eerst één landelijk betaalsysteem voor het openbaar vervoer. Voor die tijd had vrijwel iedere vervoerder zijn eigen kaartjes en tarieven. De blauwe strippenkaart.

0: Succes uit de jaren 80 van Tracy Chapman in een modern jasje gegoten door Jonas Blue en Dakota. 10 jaar geleden een grote hit in de Europese hitlijsten. Je hoorde ze met Fast Car hier bij Streek Omroep de Beveland. Hey, als je met ons in contact wil komen, ga niet weg. Je kan ons bereiken via e-mail, maar ook via WhatsApp bijvoorbeeld.
1: Met de Beverlandse ochtendshow.
2: Of bel naar 013-794100.
0: 013-794100. 013-794100. Here is another N54 Ultra. Talk to you.

Rood is de kleur van de liefde, maar het kan soms ook gevaar betekenen. Soms is het een rode vlag een teken om op te houden en door te gaan met iets anders. Ja, voor sommige mensen is dat soms moeilijk. Het was gisteren dan ook Bijltjesdag in Showbizland. Twee bekende Nederlanders kregen van de rechter harde klappen te verwerken. Rapper en voormalig televisiepersoonlijkheid Ali B. werd in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor verkrachting, waaronder de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. De uitspraak zorgt voor enorm veel reacties in medialand en ook op sociale media. Zeker omdat de zaak al jaren als een donkere schaduw boven de Nederlandse entertainmentwereld hing. En toch ook verbonden was met die grote talentshow op televisie The Voice of Holland. En ook voor vakantieparkondernemer Peter Gillis was het gisteren een zwarte dag. De man achter de O-Stappengroep en de realityserie Massa is Kassa kreeg ook gevangenisstraf. 1,5 jaar cel voor belastingfraude. Daarbovenop kwam nog een werkstraf en een schadevergoeding die hij uit moet betalen voor de mishandeling van zijn ex-partner Nicole Kremers. Van glitter en glamour naar de rechtbank voor 2 van de meest besproken BN'ers van de afgelopen jaren eindigde gisteren vooral in stilte achter de deuren van justitie. Van rode lopers naar rechtbankverslagen, het is een kleine stap.

0: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
0: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamen klachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe, daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand, met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen.

Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beveland.

0: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
1: Vrijdagmorgen, we zijn de 8e van mei vandaag.
0: Blijf bij ons.
1: Dit is de Beverlandse Ochtendshow.
0: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
1: Goedemorgen, de Beverlandse Ochtendshow. Op weg met Streekomroep de Beverlanden. Mijn naam is Marcel. Deel 2 van de show van morgen met het weekend. Weerbericht zometeen al voor je. Ik heb streeknieuws. De beste muziekmix voor jou. Een tweede kopje koffie. En we moeten de gemeente Borselen feliciteren. Er is witte rook na de formatie van de gemeenteraadsverkiezingen. Kees Pillen die heeft zijn tanden erin gezet. De burgemeester tegenwoordig van Albrandswaard. En we moeten de LPB, de lokale partij Borselen, gaan feliciteren.

0: Vrijdagmorgen 8 mei, 7:15 geweest. Ben helemaal vergeten om je te vertellen wat er vandaag allemaal in het nieuws zit. Noord-Beveland ontvangt opnieuw meerdere blauwe vlaggen. Rijmerswaal koopt grond voor uitbreiding van bedrijventerrein in Rilland. En Veilig Thuis Zeeland steeds vaker benaderd voor advies over onveilige thuissituaties. Het weer voor vandaag. Het verloopt prima op Noord- en Zuid-Beveland. De dag is begonnen met zo'n 10 graden, maar met flink wat zon warmt het vanmiddag op naar een aangename 18 graden. Het is op dit moment nog wat bewolkt, maar die zon die gaat zeker komen vandaag. Het blijft droog en met zo'n 9 zonuren is het vandaag heerlijk lenteweer. Morgen ziet er zelfs nog iets beter uit. We krijgen volop zon morgen zo'n 14 uur en het wordt met ongeveer 20 graden echt zacht voor de tijd van het jaar. Bovendien blijft het helemaal droog. Een perfecte dag morgen om er lekker op uit te trekken. En dan zondag levert weer iets in qua temperatuur. Het wordt dan zo'n 18 graden met een mix van zon en wolken. Er staat dan een wat stevige noordoostenwind en heel lokaal kan een spatje regen vallen. Maar over het algemeen zal het in de regio droog blijven. Kortom, een zonnig en droog lenteweekend met zaterdagmorgen dus als absolute topper. Vrijdag 8 mei op de Celebrity verjaardagskalender vandaag. De zanger en percussionist van Earth, Wind & Fire, Philip Bailey. Je gaat hem zo meteen horen. 75 jaar vandaag. Rockmuzikant Alex Van Halen, 73 jaar. Actrice, musicalster en zangeres Simone Kleinsma, 68 jaar. Gefeliciteerd, Simone. Enrique Iglesias, 51 jaar. Alsof cabaretier en televisiepresentator Ruben Nicolai. En actrice, presentatrice, model, modeontwerpster en ondernemer Nikki Plessen. Ook zij is jarig vandaag, 41 jaar. Allemaal van harte gefeliciteerd.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

0: Jennifer Lopez in goed gezelschap van David Guetta, Save Me Tonight. En daarvoor Philip Bailey, hij is de zanger en percussionist van Earth, Wind and Fire. En jaren vandaag, Walking on the Chinese Wall. Hit uit 1985. Noord-Beveland heeft ook dit jaar weer meerdere blauwe vlaggen gekregen voor schone en veilige stranden en jachthavens. In totaal zijn er 6 vlaggen uitgereikt binnen de gemeente. Het Banjaardstrand kreeg opnieuw een blauwe vlag en hoort daarmee officieel bij de schoonste en best onderhouden stranden van Nederland. Ook 5 jachthavens vielen in de prijzen. Delta Marina in Kortgene ontving daarnaast nog een groene wimpel voor extra inzet op het gebied van duurzaamheid en milieubeheer. Die blauwe vlag is een internationaal keurmerk voor kwaliteit, veiligheid en schoon water. Volgens de gemeente Noord-Beveland is de onderscheiding een mooie erkenning voor alle inzet langs de Noord-Beveland'se kust.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: In een ogenblik de hoofdpunten van het nieuws. Kwaadendamme heet tot en met aanstaande zondag weer Bluestown. Gisteravond is de 32e editie van het Bluesfestival van start gegaan. Bluesliefhebbers uit binnen- en buitenland die zijn de afgelopen dagen al neergestreken op de minicampings rond Kwaadendamme en het festivalterrein. Op het programma van de 32e editie van het Bluesfestival een keur aan bluesartiesten van nationale en internationale faam. Het festival wordt zondagmorgen afgesloten met de traditionele gospelmis in de Bonifaciuskerk in Kwaadendamme. Tot en met zondag dus, de 32e.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Uit Engeland, Haircut 100, band die het vooral goed deed in de jaren 80 en ook aan het begin van de jaren 90. Daarna werd het wat stil rond de heren, maar ze zijn er nog steeds. En dat bewezen ze met deze track uit 2025, Dynamite. En daarvoor de Fun Loving Criminals in de Beverlandse ochtendshow met de Scooby Snacks. De gemeente Rijmerswaal heeft 9 hectare landbouwgrond gekocht voor de uitbreiding van bedrijventerrein De Poort in Rilland. Met die aankoop komt de uitbreiding van het terrein een stap dichterbij. Volgens de gemeente is er veel vraag naar bedrijfsgrond van ondernemers uit de regio. De uitbreiding in Rilland wordt de kleinste van 3 geplande uitbreidingen van bedrijventerreinen in Rijmerswaal. De nieuwe grond moet voldoende ruimte bieden voor de komende 5 tot 10 jaar. En de gemeente wil hiermee meer regie in handen houden op de ontwikkeling van bedrijventerreinen en inspelen op de groeiende vraag van bedrijven. En het aantal adviesvragen bij Veilig Thuis Zeeland is vorig jaar sterk gestegen. In 2025 ging het om bijna 4700 vragen, een toename van zo'n 30% in vergelijking met de jaren daarvoor. De organisatie ziet dat inwoners en professionals sneller aan de bel trekken bij zorgen over de mogelijke kindermishandeling of huiselijk geweld. En dat is volgens Veilig Thuis een positieve ontwikkeling, omdat problemen dan eerder kunnen worden aangepakt. Het aantal meldingen bleef met ruim 2500 ongeveer gelijk aan het jaar daarvoor. Dat is nog eigenlijk veel te veel. En die komen vooral van professionals zoals politie, scholen en hulpverleners. Veilig Thuis benadrukt dat niet elke melding ook daadwerkelijk om misbruik gaat, maar wel altijd wordt onderzocht of er sprake is van onveilige situaties. Ik vind het toch behoorlijk aan de hoge kant voor Zeeland, zo'n 2500 meldingen op jaarbasis. De Terry Green Project. Terry Green heeft een nieuwe track uitgebracht samen met Brandon Lane en Dino Sirius. Hier is ze met Starlight.

0: Vriendin van de show, vriendin van de streekomroep Terry Green. Samen met de Terry Green Project, Brandon Lane en Dino Sirius. Nieuwe single van haar, Starlight.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Bijna zijn we aan het einde van de show gekomen. Ik heb nog een evenement voor je waar je misschien volgende week zaterdag wel naartoe wilt en kunt gaan. Dan verandert het centrum van Capelle namelijk in een creatief plein tijdens de kunstmarkt en schilderdag. Georganiseerd door Stichting Capelle Cultureel. Dag wordt jaarlijks georganiseerd. Tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags is iedereen van harte welkom rond de Nederlands hervormde kerk in Capelle. Onder het thema kleurrijk laten kunstenaars hun werk zien en verkopen ze hun creaties. Daarnaast is er live muziek die de dag extra sfeer geeft. Volgens mij is het die dag ook de Franse slagmars. Ik ga dat nog even voor je nakijken. Wie zelf aan de slag wil tijdens de kunstmarkt en schildersdag, die kan deelnemen aan een schilderworkshop van Jan Westerveel. Meer weten hierover of aanmelden kan via de website van Capelle Cultureel. Het zal je niet verbazen. Dat is capellecultureel.nl. Volgende week zaterdag dus 16 mei. Hier is Mickey Guyton in de Beverlandse Ochtendshow en Make It Me.
2: Make it me.

En met Fleetwood Mac, As Long As You Follow, kwamen we aan het einde van de vrijdagse aflevering van de Beverlandse Ochtendshow. Daarvoor nog Mickey Guyton en Make It Me. Bijna 8:55. Tot zover de ochtendshow, de Beverlandse Ochtendshow voor vandaag, vrijdag 8 mei 2026. Ik wens je heel veel plezier met de collega's vandaag en aanstaand weekend. Vandaag om 1 uur met Hessel Meijnema, om 3 uur met Rob de Graaf, om 5 uur met Ad Vermeer, om 7 uur met Henk de Kiewiet en om 9 uur vanavond met Camille Jansen. 8 mei in 2006 moesten de leden van The Rolling Stones hun Europese A Bigger Bang Tour uitstellen. Keith Richards die was tijdens een vakantie op Fiji uit een palmboom gevallen en had hierbij een lichte hersenschudding opgelopen. Er zat ook een bloedpropje in zijn hersenen. De toen 62-jarige gitarist en het toonbeeld van rock'n'roll moest daarom een spoedoperatie ondergaan. Op 11 juni van dat jaar 2006 was Keith volledig hersteld en startten de heren alsnog hun Europese deel van de tour met een concert in het Italiaanse Milaan. Nou, niet veel later deed de show Nederland aan. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam was de greatest rock'n'roll band in the world 2 avonden te zien en ik was erbij. Heb een te gek weekend!

Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamenklachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe, daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. Bij twee Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden.

Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda staat file tussen Etten-Leur West en Breda West 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

De boodschap is helder. Laat je informeren door ons. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. Bij twee Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda staat file tussen Etten-Leur West en knooppunt Prinsviel 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Er wordt een kapotte vrachtwagen geborgen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. Omrijden kan via Moerdijk over de A17 en de A16. Op de A59 van Os naar Den Bosch staat file tussen Os en Rosmalen Oost 6 kilometer. En daar is de vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jette zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970 en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Bij 2 Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden.

Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Bij 2 Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestand tot Brabantse Wal.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jette zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970 en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Oplichters profiteren van het faillissement van woonwebwinkel Fonk. Via advertenties op TikTok en Instagram worden consumenten met beloftes van 90% korting naar een frauduleuze website gelokt. Bij de fraudehelpdesk zijn hierover al de eerste meldingen binnengekomen, meldt het AD. Internetcriminelen proberen via phishing in te breken en betaalgegevens te stelen. De politie heeft de nepshop als malafide geregistreerd en de website is inmiddels uit de lucht.

Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaat 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Oplichters profiteren van het faillissement van woonwebwinkel Fonk. Via advertenties op TikTok en Instagram worden consumenten met beloftes van 90% korting naar een frauduleuze website gelokt. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Eerseke en knooppunt Markiezaat 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Tot Brabantse Wal.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens volksgezondheidsminister Sophie Hermans worden alle mensen die aan boord waren van het KLM-vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw met het hantavirus zo'n 3 kwartier aanwezig was in de gaten gehouden. De GGD heeft contact met die passagiers. Op 25 april werd aan boord van de vlucht besloten dat de vrouw te ziek was om mee naar Amsterdam te vliegen en zij werd in Zuid-Afrika in een ziekenhuis opgenomen waar ze een dag later overleed. Eerder was zij aan boord van het cruiseschip Hondius. De advocaat-generaal adviseert aan de Hoge Raad dat mensen die niet op tijd bezwaar tegen de onwettige Box 3-heffing hebben gemaakt, geen compensatie hoeven te krijgen. Later zal de Hoge Raad uitspraak doen. In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de vermogensrendementsheffing in Box 3 tussen 2017 tot en met 2020 onwettig was. Mensen die bezwaar hadden gemaakt hadden recht op compensatie. Mensen die dat niet hadden gedaan wilden dat ook. Vaak neemt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal over. Tanken aan de pomp is iets goedkoper geworden. Dit komt door een daling van de olieprijzen doordat er hoop ontstaan is dat de oorlog in het Midden-Oosten snel beëindigd zal worden. De adviesprijs van een liter benzine is met 1,1 cent gedaald en kost nu ruim 2,61 euro. Diesel daalde met 3,5 cent en daarvoor betaalt men nu 2,52 euro. De adviesprijs geldt over het algemeen bij de tankstations langs de snelweg. Elders in het land betaalt men minder. Ruim 30 schepen van de Global Summit Flotilla zijn vanaf Kreta vertrokken. Er wordt naar Turkije gevaren voor een technische tussenstop. Vorige week hield Israël meer dan 20 schepen bij Kreta tegen. De flotilla was met hulpgoederen onderweg naar Gaza. 179 activisten werden op Kreta afgezet. 2 actievoerders zijn mee naar Israël genomen en zitten vast. De organisatie van de flotilla zegt dat meerdere activisten melding hebben gemaakt van seksueel en fysiek geweld door Israëlische militairen.

Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaad 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A76 van Geleen naar Duitsland tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is daar opgelopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
2: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
2: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens volksgezondheidsminister Sophie Hermans worden alle mensen die aan boord waren van het KLM-vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw met het hantavirus zo'n 3 kwartier aanwezig was in de gaten gehouden. De GGD heeft contact met die passagiers. De advocaat-generaal adviseert aan de Hoge Raad dat mensen die niet op tijd bezwaar tegen de onwettige Box 3-heffing hebben gemaakt geen compensatie hoeven te krijgen. Tanken aan de pomp is iets goedkoper geworden. Dit komt door een daling van de olieprijzen doordat er hoop ontstaan is dat de oorlog in het Midden-Oosten snel beëindigd zal worden. Ruim 30 schepen van de Global Summit Flotilla zijn vanaf Kreta vertrokken. Er wordt naar Turkije gevaren voor een technische tussenstop. Vorige week hield Israël meer dan 20 schepen bij Kreta tegen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan een paar files op de A4 vanuit België naar Rotterdam. Tussen de grens en Bergen-op-Zoom-Zuid 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel 7. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 4 kilometer. Daar is de extra reistijd opgelopen tot een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

0: je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Verschillende onderwijsinstellingen hebben na de grote hack bij onderwijssoftware Canvas maatregelen genomen. De Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben de Canvas-omgevingen geblokkeerd. Afgelopen week werden de gegevens van studenten en medewerkers van 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gestolen. Het gaat om namen, mailadressen en mogelijk student- en medewerkersnummers. De eigenaar van het datacentrum North Sea in Almere, waar gisteren brand woedde, is nog steeds bezig met de inventarisatie van de schade. Gisteravond werd het zijn brandmeester gegeven. Het bedrijf zet alle zeilen bij om de stroomvoorziening en de netwerkverbinding te herstellen. De brand woedde in een technische ruimte en niet in de ICT-systemenruimte. Het is nog onduidelijk wanneer alle systemen weer hersteld zullen zijn. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoogstralingsniveau gemeten. De Duitse regionale omroep Südwestrundfunk meldt een gijzeling bij een Volksbank-filiaal in Zinzig. De politie denkt dat er meerdere daders en gijzelaars zijn. De politie is massaal uitgerukt en het centrum van de plaats is afgesloten. De krant Bild meldt dat een gewapende man toesloeg toen een geldtransport bij de bank stopte en een medewerker uitstapte om het bankgebouw binnen te gaan. Hij werd vervolgens bedreigd. Er zijn door de politie speciale eenheden opgeroepen.

Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Reserve, de hart van de ANWB. Op de A76 Geleen Duitse grens door de grenscontroles 5 kilometer file vanaf knooppunt Kundenberg, heel veel vertraging. Tussen Geelse Rijen en Breda rijden nog steeds geen treinen door een aanrijding en rijden wel bussen. Het duurt tot ongeveer 1:30 vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
2: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
2: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Ja, en met de Beverlanden zaten we even in 1973 met Albert Hammond en zijn Free Electric Band. En die beiden zijn weer Ad en ondergetekend. Hoi Ad.
3: Hey, hallo.
2: We mogen weer, we gaan richting het weekend, hè?
3: Ja, lekker.
2: Ja, toch? Zeker weten. Nou ja, dan zeker met
3: zo'n... Nou, er is niks mis mee om hier te werken, hoor. Dat is ook hartstikke leuk. Maar
2: ja, dat is ook zo.
3: Af en toe even weekend is ook lekker.
2: Dat hoort er ook bij, hè?
3: Ja.
2: Mm-hmm. Ja. De Free Electric Band 1973 van deze Albert Hammond die nog onder ons is, hoor. Hij komt uit het jaar 1944 en dit heeft hij gedaan samen met Mike Hazelwood, dit nummer, de Free Electric Band. En ja, dat kwam van het album met dezelfde naam, de Free Electric Band. Het werd trouwens een hit wel in Amerika, niet zo'n hele grote trouwens, nummer 48. In Engeland werd hij het beter, nummer 19 werd het al daar, zelfs een hit in Zuid-Afrika.
3: Mm.
2: Ja, en in Duitsland deed hij het beter, daar werd het nummer 4, maar hier is het bij ons in Nederland helemaal, want daar werd het nummer 3.
3: Ah.
2: Free Electric Band van Albert Hammond.
3: Leuk opener.
2: Dat dacht ik toch. En goede herinneringen voor wat mij zelf betreft, want toen was ik net met mijn setrecordertje begonnen.
3: Oh, oké.
2: Okay. Te maken. Dus dit was toen in 1973 een hit, toen was ik 12 jaar.
3: Ja.
2: Ik vond het gaaf. We gaan naar 2007, en dat is een heel ander verhaal natuurlijk, hè, naar Built to Last. Dan gaan we naar het tweede album van de band, Malay. Dat heette Devils and Angels. Dat kwam allemaal uit in het jaar 2007. Die videoclip die erbij zit, daarin zitten allerlei verwijzingen naar romantiek, hoor. Romantische momenten uit de klassieke films, zoals bijvoorbeeld Say Anything, From Here to Eternity, Ghost, Brokeback Mountain en Titanic. Allemaal van dat soort romantische momenten zijn verwerkt in dit nummer Built to Last van Malay. We zitten dus dan in het jaar 2007.

Valley en hun beeld te luisteren uit het jaar 2007. En dan zaten we meteen eventjes weer in Orange County, oftewel in Californië. Want daar is deze band opgericht in het jaar 2000, dit Malay. Dan naar een van mijn favoriete bands, de band U2 met een Angel of Harlem. Dan zitten we in 1988 en weer in Ierland natuurlijk. Hè. En dit verscheen tegelijkertijd met A Room at the Heartbreak Hotel. Als single allemaal in december 1988. Hier is U2.

0: toch wel een echte jaren 60, eind jaren 60 gitaar ook erin, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: 1968, Hooked on a Feeling, BJ Thomas. Hij groeide trouwens op in Texas. En in zijn jonge jaren zong hij zelfs in een kerkkoor, in een schoolkoor. Tot hij op zijn 15e medeoprichter werd van de band The Triumphs.
1: Oké. Okay.
0: Dat doet me een beetje denken aan een automerk trouwens. Ja, ook wel goed denken aan.
1: Ja,
0: dat is
1: ja.
0: Een heel ander verhaal.
1: Dat is ook goed. Niet best, maar...
0: nee, ja, daar moest je ook mee oppassen, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat klopt wel, maar goed. Maar dat was dus een band die vooral rockmuziek deed toen al. In die tijd, dus daar in Texas. Deze BJ Thomas, 1968. Van 1968 tot 1997 met Lutricia McNeil. Lutricia, zij komt uit Amerika en zij is natuurlijk vooral bekend van haar rhythm and blues soul... Dat soort dingen, echt een beetje de meer wat zwarte muziek, als ik dat dan zo mag zeggen. In de jaren 90 werd zij populair hier zo bij ons in Europa. En dat was ze zeker met dit in 1997, met dit Ain't That Just The Way, Lutricia McNeil.

0: That Just Story, Latricia McNeil, 1997. En ze heeft zelfs in een dancegroep gezeten. Rob and Russ heette die dancegroep. En daarvoor, ja, ken
1: club,
0: die.
1: Clubhopping.
0: Ja.
1: Ja, ja, ken ik.
0: Dat is haar ding. Ja, oké. Dus daar heeft ze ook nummers voor geschreven, zeg maar. Dus Ain't That Just The Way, dat was een beetje zo voor haar hier zo de doorbraak. Ze had nog een paar hitjes, moet ik dan zeggen. My Side of Town, 1997.
1: Oh ja, die was ook leuk. Ja.
0: Ja. Stranded, 1998. Mm-hmm. Perfect Love, ook in 2002. En haar grootste succes, wonderlijk genoeg, dat had ze in Scandinavië.
1: Oh, nee,
0: en in Duitsland. En in Duitsland.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat waren haar dingen. Alright, terug naar de dag van vandaag, oftewel naar 2026. En dan komen we terecht bij Gone, Gone, Gone. Dan gaan we weer naar Frankrijk met, ja, dat is een Franse DJ eigenlijk en muziekproducer, David Guetta.
1: Klopt.
0: Maar hij doet het nu samen met Teddy Swims. En die komt dan wel weer uit Amerika.
1: Mm-hmm. En Toon Sanaai, hè? En ja, die komt uit Australië.
0: Die komen uit Australië, precies. Ja, dus we zijn weer internationaal bezig. En dan gaan we dat zeker doen met dit hele gebeuren rond deze David Guetta, Teddy Swims en Toon Sanaai. Gone, Gone, Gone, 2025.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Verschillende onderwijsinstellingen hebben na de grote hack bij onderwijssoftware Canvas maatregelen genomen. Afgelopen week werden de gegevens van studenten en medewerkers van 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gestolen. De eigenaar van het datacentrum North Sea in Almere, waar gisteren brand woedde, is nog steeds bezig met de inventarisatie van de schade. Gisteravond werd het zijn brandmeester gegeven. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. De Duitse regionale omroep Südwestrundfunk meldt een gijzeling bij een Volksbank-filiaal in Sinzig. De politie denkt dat er meerdere daders en gijzelaars zijn. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A27 Breda richting Gorinchem. Bijna een half uur vertraging tussen Hank en de brug bij Gorinchem. Een kwartier op de A27 Utrecht Breda tussen Noordeloos en Merkendam. Op de A76 Geleen Duitse grens door de grenscontroles 5 kilometer file vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier vertraging. En tussen Geelsrij en Breda rijden nog steeds geen treinen door een aanrijding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

0: de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: Wij zijn de Beverlanden.
3: En Don't Bring Me Down, dat doen we hier zeker niet. Het Electric Light Orchestra deed het wel in 1979. Dit nummer kwam toen van hun album Discovery. Echt een Jeff Lynne nummer natuurlijk, hè. En ik vind de drums daarin heel erg fraai. Maar wie ben ik? Ik ben een drummer.
4: Ja, ja, daarom dus.
3: Ja, toch? Goed zo. Van 1979 gaan we naar 1991. En dat doen we met By My Side van de band In Excess. Dat was toen alweer de derde single van hun zevende album. En het album dat heette gewoon X. Hier zijn zij, In Excess, By My Side, 1991.

0: In XS, dat schrijf je gewoon INXS, hè?
1: Ja.
0: By My Side, 1991, opgericht in 1979 trouwens al deze band. Ze heetten eigenlijk eerst anders, hoor.
1: Oh.
0: Ja, ze heetten eerst The Ferris Brothers.
1: Oh,
0: ja,
1: nooit van gehoord.
0: Nee, dat sloeg blijkbaar ook niet aan.
1: Nee.
0: Dus toen hebben ze de naam veranderd in XS. En dat was niet onverdienstelijk met dit By My Side, 1991. De script, ik vind de script nog steeds een hele fraaie band. Hun laatste album vond ik ietsje minder dan de voorgaande albums, maar wie ben ik? We gaan terug naar de tijd waarin ik ze nog heel erg goed vond. En dan praat je over het jaar 2010 met For the First Time. Hier is de script uit Ierland. She's

0: For the first time, de script uit het jaar 2010. Nou, het was niet hun eerste keer, want ze hadden in 2008 al We Cry. En dat hele mooie The Man Who Can't Be Moved uit 2008.
1: Ja, dat is ook mooi.
0: Ja, zeker weten. Maar daarna bleef het niet stil rondom deze band, hoor. Want ze hadden ook bijvoorbeeld de Hall of Fame 2012.
1: Ja, die is ook mooi.
0: Six Degrees of Separation bijvoorbeeld. En dat hele mooie If You Could See Me Now uit het jaar 2013. Om maar even wat te noemen. We gaan terug naar de jaren 70 en dat doen we met de band Brad. Een band natuurlijk met David Gates daarin en hij heeft het nummer ook geschreven. Het kwam van het album Guitar Man uit 1972 en zo heet het nummer ook. Hier is Brad.

0: met Your Love uit 1985. En ik heb altijd nog een beetje zoiets van, het is een beetje Sting-achtig, die stem.
1: Ja, een beetje wel, ja, naar zegt.
0: Ja. Zanger, ja, vind ik wel. De band zelf komt uit Londen. En ja, aanvankelijk toen zij bezig gingen, zeg maar, toen hadden ze een beetje problemen met de punk die toen nogal een rol speelde in de hele omgeving van deze heren. Toen zijn ze zelfs een tijdje uit elkaar geweest, maar later weer bij elkaar gekomen. En dat was niet helemaal zonder resultaat. Want de eerste single, Say It Isn't So, dat ging redelijk. Maar dit Your Love werd een eerste hele grote hit voor deze The Script. Dat bedoel ik dus met, die hebben we niet gedraaid, maar dat was hun eerste grote hit. Your Love. Oké. Okay. We komen terecht bij Mylene Farmer en dan gaan we naar Mylene Jane Gauthier, want dat is eigenlijk het naam. Ze komt uit mijn geboortejaar, 1961. We kennen haar natuurlijk allemaal als Mylene Farmer. Zij is wel in Canada geboren, maar is dus echt een Franse zangeres en zij heeft hele fraaie dingen gedaan. Onder andere dit in 1991, Desenchantée.

0: Les Enchantées van Mylène Farmer 1991. En dan denk je van, heeft ze daarna nog meer gedaan? Nou, en ofwel, maar vooral albums, heel veel albums zelfs. Het laatste album van haar naam, op haar naam staat, het kwam uit 2022. En het heette Lemprise. En qua singles heeft zij ook een hele lijst hoor, een hele waslijst zelfs met singles. De laatste daarvan stamt uit 2025 en dat heette Confession. Maar er zijn natuurlijk allemaal typische nummers voor Frankrijk, hè?
1: Ja, nummer is later ook nog een keer gecoverd, hè, dit nummer.
0: Des Enchantés.
1: Ja. Ik weet alleen even niet hoe hij. Had ik even op moeten zoeken voor te horen. Misschien ben ik een keer te binnen. Ja, dus dan gaan we nog een keer opzoeken.
0: Kom zo achter.
1: Ja.
0: Komt goed. Maar wij gaan er wel vandoor trouwens.
1: Ja, het is bijna 2 uur. Weekend vieren. Dus jij nog, tenminste.
0: Ja, jij moet straks nog even.
1: Ja, ik moet nog even. Ja.
0: Maar het weekend komt eraan en dat geldt voor ons allemaal natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Dus we zouden zeggen van dank voor het luisteren naar de 3 hersenschuddingen van deze week. Wij doen het met heel veel plezier en dan gaan we dat hopelijk de komende week ook weer doen. Arthur, straks om 5 uur. We gaan nog even veilig rijden, maar dat doen we dan met...
1: Miles Smith,
0: hè?
1: En Neil Horan.
0: Neil Horan, een aparte combinatie dit, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat kwam trouwens van hun... Even kijken hoor, in 2026 is het allemaal...
1: Ja, nee, het staat in de hitlijst op dit moment.
0: Inderdaad. Ja. Dus wij zouden zeggen een heel fijn weekend. Blijf luisteren naar deze omroep, want we zijn er 24 uur per dag met heel erg veel plezier. Maandag een nieuwe hersenschudding en maak er nog een heel mooi weekend van.

0: zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Zodra de laatste passagier van boord is, moet het Nederlandse cruiseschip Hondius meteen naar Nederland doorvaren. Dat laat de regionale leider van de Canarische eilanden weten. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, wordt zondag bij Granadilla op Tenerife verwacht. Van daaruit worden alle passagiers naar een vliegveld gebracht. De passagiers blijven aan boord zolang het vliegtuig nog niet geland is. Vanmiddag praat Spanje met Nederland en moet alle onduidelijkheid worden weggenomen over wat er met het schip gaat gebeuren. Het dagelijks bestuur van de Europese Commissie heeft richtlijnen gepresenteerd voor onder andere de luchtvaartbranche vanwege de hoge brandstofprijzen. Dit zijn geen nieuwe bindende regels, maar maken de bestaande EU-wetgeving duidelijker. Als vluchten komen te vervallen, hebben passagiers recht op omboeking, terugbetaling of terugreis. De luchtvaartmaatschappijen kunnen alleen vrijgesteld worden als de annulering door bijzondere omstandigheden veroorzaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan een lokaal brandstoftekort. De hoge brandstofprijzen moeten niet als uitzonderlijke omstandigheid beschouwd worden. Een woordvoerder van de rechtbank Limburg laat weten dat een vrouw die verdacht wordt van het doodsteken van haar dochter in hun woning in Blerik 90 dagen langer blijft vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw ervan het 14-jarige meisje op 20 april te hebben gedood. De vader blijft wel verdachte in het onderzoek, maar is op vrije voeten. Zijn rol in deze fatale zaak wordt nog nader onderzocht. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoog stralingsniveau gemeten. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

reserve, de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel staat 9 kilometer file. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht en de vertraging is 3 kwartier. A27 Utrecht Breda tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer file, kwartier vertraging. 10 minuten op de A58 Eindhoven-Breda tussen Moergestel en Tilburg Centrum West. Op de A59 Zonzeel Den Bosch, 10 minuten vertraging bij Waspik. En een kwartier op de A76 Geleen-Aken. Tussen Knoopend Kundeberg en de Duitse grens 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Zodra de laatste passagier van boord is, moet het Nederlandse cruiseschip Hondius meteen naar Nederland doorvaren. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, wordt zondag bij Granadilla op Tenerife verwacht. Het dagelijks bestuur van de Europese Commissie heeft richtlijnen gepresenteerd voor onder andere de luchtvaartbranche vanwege de hoge brandstofprijzen. Dit zijn geen nieuwe bindende regels, maar maken de bestaande EU-wetgeving duidelijker. Een woordvoerder van de rechtbank Limburg laat weten dat een vrouw die verdacht wordt van het doodsteken van haar dochter in hun woning in Blerik 90 dagen langer blijft vastzitten. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging 25 minuten. De andere kant op 40 minuten extra reistijd van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. Ook een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht. De rechte rijstrook is dicht, kost je een kwartier. En op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

of bel naar 013 7941 00. Streekomroep de Beverlanden.

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een vuurwerkbom die gisteravond door de brievenbus van het partijkantoor van D66 werd geduwd, heeft het pand flink beschadigd. Op het moment dat het gebeurde waren in het Haagse kantoor leden van de jongerenpartij aanwezig, maar er is niemand gewond geraakt. De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Wat zijn motief was, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend heeft de verdachte geen verklaring voor zijn daad afgelegd. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat er zondag een Nederlands vliegtuig naar Tenerife gaat om de Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius op te halen. Op het Spaanse eiland gaan de passagiers van boord en worden naar een vliegveld gebracht. De Nederlanders aan boord van het schip zijn op de hoogte gebracht. Berendsen zegt zich vooral op Nederlanders te richten, maar zich ook verantwoordelijk te voelen voor de bemanning en voor mensen die ook naar huis willen. Het is niet duidelijk of de opvarenden bij terugkomst in quarantaine moeten. Iran richt een autoriteit op die tol gaat ophalen bij schepen die gebruik van de straat van Hormuz willen maken. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het Iraanse plan voor een tolheffing kon al op veel kritiek rekenen omdat het in strijd met het internationaal recht is. Na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten blokkeerde Iran vrijwel meteen de straat van Hormuz. Als Iran en de VS tot een vredesakkoord komen, moet er wat de VS betreft ook een einde aan de blokkade van de zeestraat komen. De explosie afgelopen maandag in een vuurwerkfabriek in het Chinese Liuyang is van 26 naar 37 opgelopen. Eén persoon wordt nog vermist. Er raakten ook zo'n 60 mensen gewond. In Liuyang staan veel vuurwerkfabrieken. Op dit moment wordt er in geen enkele vuurwerkfabriek gewerkt. Ze worden allemaal eerst geïnspecteerd. De oorzaak van de ramp van afgelopen maandag is nog onbekend.

Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het heel erg druk in het zuiden van het land. Onder andere een lange file op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, 25 minuten vertraging. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, gebeurde een ongeluk bij Zaltbommel. Alle rijstroken zijn daar vrij, de vertraging is nog wel 20 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam ook 25 minuten vertraging. A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein 10 minuten. En 5 minuten op de A50 Os-Eindhoven bij Uden Centrum door een spoedreparatie. Daar is de oprit dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Club 45. En ja, Simply the Best. En ben jij daar, die zit te luisteren. Want ja, het gaat niet om mij, het gaat om jou. Hè. En weet je wat dat vrijdag is vandaag?
1: Het is vrijdag.
0: Ja, het is weer zover. De 7 dagen zijn we voorbij. We hebben 7 nachtjes geslapen.
1: Het is vrijdag.
0: 7 nachtjes geleden, toen was ik ook op de radio.
1: Het is vrijdag.
0: En het is vrijdag. Het is mooi weer. Hè, want elke keer op vrijdag, als Club 45 is, is het mooi weer. Ja, kijk naar buiten.
1: 3, 2, 3.
2: Club 45.

Die versterker op 100, zet hem lekker hard en zo. En als je het buiten de tuin zet, mag die ook hard. De buren vinden dit ook hartstikke mooi. Vinden ze het niet mooi, gaan ze praten en zeggen ze van, kan die radio wat zachter? Dan zeggen ik ga naar de rijdende rechter en die maakt er wel eventjes een potje van. En die ruist ook naar Club 45. Ja, echt. Serieus. Ik heb hem laatst wel gesproken. Hij zei, ik luister elke vrijdag naar Club 45.

Shakira. Het is tijd voor iets ouds op de radio. Ja, Creedence Clearwater Revival. Heel lang niet gedraaid, moet ik eerlijk zeggen. Terwijl ik best wel heel erg fan eigenlijk ervan was vroeger. Dus het wordt tijd, traveling band. Ja, het is tijd om te reizen, toch? Het is mooi weer. En het schijnt nog steeds bij sommige scholen mijn vakantie te zijn. 737!

jaar. Het is tijd om te dansen. Ja, we gaan het zo meteen gaan we het hebben over de loterij winnen. Ja. Oké, jij was wat gewonnen vroeger of zo, of laatst. Misschien ga je wel eens wat winnen, maar dit is wel heel toevallig. We gaan het straks even over hebben.

dansen op de vloer. Ja, dat deden we vroeger in de disco. Maar disco's zijn er bijna niet meer. Ze zijn helemaal uitgestorven. Vroeger had je echt, nou, ik zal niet zeggen op elke hoek van de straat. Elk dorp had er wel eentje. Elke stad had er wel meerdere en zo. Maar goed, we gaan het over Frans Koppel hebben. Ja, ze kenden elkaar nog maar net. Er was echt natuurlijk liefde in het spel. Hè? Althans, er was liefde. En ook in het spel. Wat was er namelijk gebeurd? Ze hadden elkaar nog maar eigenlijk maar een paar dagen kenden ze elkaar. En toen dachten ze van, weet je wat? We gaan gewoon eens eventjes gewoon een loterijbriefje invullen. Want ja, ach weet je, ze hadden niks te doen. Dus ze kochten samen zo'n lottobriefje. En ze gingen allebei een kolommetje met cijfers invullen. Hij één kolommetje en zij één kolommetje. Een paar dagen later toen zat hij weer rustig op de televisie voor de televisie met een biertje en zo. Zij was er niet en hij dacht nou eens even kijken naar die lotto. En hij dacht, hé, die nummers, dat is wel heel erg bekend eigenlijk. Hij rende naar zijn auto, want hij had ergens dat briefje neergegooid. Hij had het briefje gevonden en hij ging kijken. En ze waren allemaal goed, het waren haar nummers. Dus hij dacht, hé, weet je wat, eventjes contact met haar opnemen. Dus hij heeft die nummers stuk voor stuk voorgelezen. 9, 10, 11, 21 en 22. En 9 bleek het bonusnummer te zijn in ieder geval. En ze zegt, ja, dat zijn mijn nummers inderdaad. Ze hadden 8 miljoen euro gewonnen. 8 miljoen. En wat ze nu gaan doen? Ja, ze gaan eigenlijk naar hun toekomst kijken. Misschien wel een huisje kopen of iets dergelijks. Dan denk ik van, oké, je kent elkaar een paar dagen. Het mag hopen dat dat goed gaat. Want 8 miljoen staat er op het spel. En het zijn haar nummers. Voor je het weet heb je natuurlijk een dikke ruzie. Hè? Dus dat is niet te hopen. Het zou mooi zijn in ieder geval. Ja, als het in ieder geval zo blijft. Kindjes komen en zo, een stuk of 10 kindjes. Van ja, ach, met 8 miljoen kan je dat natuurlijk betalen. Dan kan je er een nanny bij huren en zo. Maar 8 miljoen, je kent elkaar nog maar pas. Ja, nou dat gaan we vieren. Celebration. Het is cool in de gang. Ja, in de gang wel, maar buiten is het best wel warm. Dit is trouwens februari 1981 de Celebration Mix. Want ik zou zeggen, zometeen dan gaat er eentje achteraan. En dat is een nieuwere versie. Ja.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een vuurwerkbom die gisteravond door de brievenbus van het partijkantoor van D66 werd geduwd, heeft het pand flink beschadigd. De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat er zondag een Nederlands vliegtuig naar Tenerife gaat om de Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius op te halen. Iran richt een autoriteit op die tol gaat ophalen bij schepen die gebruik van de straat van Hormuz willen maken. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. De explosie afgelopen maandag in een vuurwerkfabriek in het Chinese Liaoyang is van 26 naar 37 opgelopen. 1 persoon wordt nog vermist. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 130 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel is de vertraging 10 minuten. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Ook op de A27 van Utrecht naar Breda is het heel erg druk tussen Lexmond en Werkendam, ook 20 minuten vertraging. Op de A29 Rotterdam-Berg op Zoom bij Hellegatsplein 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Wat ik tegenkwam is de Osmonds. Ja, het lang niet gedraaid. Down by the Lazy River.
4: Zet je radio keihard.

Rob de Graaf, slingertje je weekend in. Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

Gardener. Ja, dat is Boris de Tuinman. Hij had vroeger een tuinprogramma, denk ik, op televisie of iets dergelijks. Maar maakt verder niet uit. Hij maakt ook plaatjes dus op een of andere manier. Het is wel, best wel weer een oud plaatje. Ik had het net over, volgens mij, over vogeltjes. In ieder geval, we hadden het over die 8 miljoen. Hè. Toen kwam ik op vogeltjes uit en toen was het op een gegeven moment tijd voor de rockschijf. En ik wil het eigenlijk even over vogeltjes hebben. Want ik heb een heel klein fietsenstallinkje staan buiten in de tuin. En er staat een bezem op zijn kop. En er zit al een tijdje lang zit er een winterkoninkje met een nestje. En dat is hartstikke leuk om dat te zien. En dat is maar een meter vanaf de grond. De kat die heeft het niet eens door, die slaapt eronder. Maar er zaten dus 5 eitjes in. En een winterkoning eitje is best wel leuk. Die zijn best wel groot eigenlijk. En dan die zijn een beetje bruin gestippeld. Ja, wit met bruine stippeltjes. En aan de onderkwarde bollenkant is, zitten heel veel bruine stippeltjes. Nou, hartstikke leuk. Er staan 5 eitjes in. En inmiddels zijn er 5 jonkies uit. Of nou, 4 jonkies en het ene eitje is niet uitgekomen. Dat is best wel zielig natuurlijk. Maar die 4 jonkies die groeien best wel heel hard. Ja, elke dag dan ga ik even heel eventjes stiekem kijken en zo. En het zijn niet meer van die kale beestjes. Maar in een week tijd zitten er echt allemaal van die pluisdingetjes op. Dus ja, het is voorjaar, hè. Dus dat zijn dan van die leuke dingen. Hey, we gaan een beetje herrie op de radio maken. Ja, echt.

op de radio, want heel simpel, het is gewoon hartstikke mooi weer. Het is weer vrijdag en vaak op vrijdag is het gewoon mooi weer. Ik snap natuurlijk wel dat jullie naar een mooi weer aan het uitkijken zijn, maar dan moet je denken van oké, vrijdag, het is Club 45 dag, dus dan gaat de zon, die gaat weer mooi schijnen. En speciaal voor jou, omdat je zit te luisteren, een beetje herrie op de radio doen we normaal nooit in het eerste uur, tweede uur wel, maar we gaan even een heel klein beetje los. Ja, de hartslag die gaat even naar 140. Ja, dat moet kunnen toch? Oh, lekker, heerlijk. Zet hem even lekker hard. Overigens, ik weet niet of Bart er vandaag is. Ja, ik heb helemaal nog niks gehoord. Ik weet alleen dat hij op vakantie was. Dus ik mag hopen dat hij zo meteen nog binnen stuit. Want meestal zit hij hier al aan de koffie, maar ik heb nog niks gezien. Dus Bart, ik weet het niet, maar ik hoop wel dat je er bent.

0: over een schilderij, weet je wel, die vrouw, Mona Lisa. En het is gelukt, hij is hier binnen zonder bak koffie, moet ik eerlijk zeggen. Maar we gaan maar gauw zitten, want hij schijnt alweer gelijk weg te moeten. Dus Bart, ja, ga je gang, de plaat en zijn verhaal van deze week.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is druk in de stad vandaag. Gehaast baan ik me weg door de menigte. Niet eens omdat ik dan sneller thuis ben, maar omdat ik de gezichten van de mensen die ik passeer liever niet wil zien. Bij elke voorbijganger die langs me heen loopt, denk ik namelijk dat jij het bent. Ik zet mijn blik op oneindig en ga nog sneller lopen. Op dit soort zwakke momenten vraag ik me elke keer weer af hoe het met je gaat en of je nog wel eens aan me denkt. Eigenlijk hoor ik niet thuis in je gedachten. In plaats daarvan zou ik in je leven moeten zijn. Simpelweg omdat ik je nodig heb. En jij mij hopelijk ook. Maar op de een of andere manier wil ik je dat niet laten weten. Ik ben gewoon te bang dat alles tussen ons is veranderd. En dus blijf ik hier maar laf zitten met de herinneringen die ik aan je heb. Terwijl ik diep in mijn hart het allerliefste bij je wil zijn. Zelfs al zou ik er 1000 mijl voor moeten lopen.

Naar de Soul Cha-Cha, de Tears of a Clown, Smokey Robinson. En ik ga eventjes vast wat klaarleggen voor de volgende uur. Ik ga eventjes kelder in, ik zie jullie zo.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens premier Rob Jetten is de situatie rond de uitbraak van het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip Hondius totaal niet te vergelijken met de start van de coronapandemie 6 jaar geleden. Het gaat volgens Jetten dit keer om een bekend virus waarvan we weten hoe we het moeten beheersen. Zorgminister Herman zei al eerder dat de kans op brede verspreiding heel klein is. 3 mensen die op het cruiseschip besmet raakten zijn overleden. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Volgens van den Brink is dat veel effectiever. De huidige manier van de grenscontrole wordt tot eind september verlengd. In de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Beide controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En de Nederlandse regering wil vreemdelingen sneller ongewenst verklaren. Mensen die asiel hebben aangevraagd en strafbare feiten hebben gepleegd, kunnen ongewenst verklaard worden. Vertrekken ze niet, dan lopen ze kans op 1 jaar gevangenisstraf. Door het wetsvoorstel aan te passen en een aantal maatregelen door te voeren, moet het asielbeleid scherper worden. Asielminister van den Brink komt ook nog met een voorstel over het afschaffen van dwangsommen voor de IND. Na berichten over een gijzeling in een filiaal van de Volksbank in het Duitse Sinzig is de politie het gebouw binnengevallen. Eerder was de politie massaal uitgerukt, het centrum werd afgesloten en speciale eenheden waren opgeroepen. In het bankgebouw werden 2 personen die opgesloten waren ongedeerd aangetroffen. Volgens de krant Bild bedreigde een gewapende man een medewerker van een geldtransport toen hij het bankgebouw wilde binnengaan. Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor.

Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bij elkaar zo'n 130 kilometer file. De meeste files leveren minder dan 10 minuten tijdverlies op, maar er zijn wel wat uitzonderingen. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, daar wel een kwartier op onthoud. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er al lang weer vrij. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam ruim 20 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: 3, 2, 1, 0. Het tweede is alweer begonnen. Wat gaat die tijd snel eigenlijk? En wat is het toch wel eigenlijk wel lekker weer, ja toch?
1: Hallo.
0: Hallo, daar zijn we weer. Rob de Graaf. En ik zeg het maar twee keer, dit is het tweede uur. Ik had het al één keer gezegd. Tweede uur is iets sneller dan het eerste uur, hè? Maar dat weet je. Ja.

zei ze ook wel 3 times. En Lee met 2 times in ieder geval. Ja, 2 keer. Heb je ook zo'n vrijdaggevoel? Ja, het is een beetje raar allemaal, hè? Want de vakanties. Het is nog steeds mijn vakantie op sommige scholen. Het is raar eigenlijk, hè? Want we hebben de Pasen gehad. En we hebben Koningsdag gehad. En ze hebben allemaal vrij gehad. De een heeft een week vrij gehad. Heeft 1,5 week, 2,5 week vrij gehad. En dan vanaf de Pasen of later. Maar in ieder geval, het zijn hele korte weken geweest. Want als je niet met de Pasen vrij hebt gehad die week voor school, dan had je in ieder geval een korte week gehad. En dan hebben nu vrij. En sommigen, jawel, sommigen, die hebben dus ook volgende week vrij. Ja, want dan is het namelijk weer Hemelvaartsdag. Ja, toch, dat is dat volgende week of niet? Nou, het is zo raar dat ik het allemaal niet meer kan begrijpen. Want de afgelopen 2 weken plus deze week, dus 3 weken, zijn die scholen echt zo aan het verspringen. En het komt alleen maar eigenlijk, die scholen mogen dat zelf bepalen eigenlijk. Ja, en dat is eigenlijk heel raar, want je kan als sportclub bijvoorbeeld, kan je helemaal niet meer plannen. Vroeger kon je gewoon zeggen, wie is er in de vakantie, ja of nee? En dan weet je gewoon van, oké, we gaan alleen op dinsdag gaan we lesgeven, of op donderdag, of beide dagen, of 3 dagen, of 4 dagen. Maar nu heeft iedereen verspreid vakantie. En is nog erger dan in de zomervakantie eigenlijk. Dus ja, ik weet het niet. Maar weet je wat, het is vrijdag en ik heb een beetje vrijdag in mijn hoofd. Ja, Friday on my mind, maar dan

draaien. Simply the best, Tina Turner. Een van de beste muzikanten ter wereld. Jawel, er zijn er een hoop, maar dit is er toch wel eentje van. We gaan zo meteen eigenlijk lekker webshoppen. Ja, na de volgende plaat. Webshoppen is eigenlijk nog nooit zo leuk geweest. En ik zal je zo meteen laten horen. Echt waar, serieus. Maar eerst gaan we toch wel eventjes naar deze plaat.

Daylight. Ja, gewoon, bij het daglicht. We gaan webshoppen. Ja, dat is namelijk zo. Vroeger hadden we de bakshop en zo. En die, ja, ik weet niet, is die er nog wel? Haalden we al onze muziekspullen en zo. Hè? Maar in Duitsland hebben ze Thomann. En Thomann die dacht van, weet je wat? Wij gaan de webshop gaan we anders inrichten. En dan zijn ze er een tijdje mee bezig. En ze hebben natuurlijk ook momenten natuurlijk dat ze niks te doen hebben, denk ik zo. Want dan hebben ze dus zoiets van, ja, wat gaat het personeel nou doen eigenlijk als ze bij Thomann niks te doen hebben voor die webshop? Dan gaan ze natuurlijk proberen van, wat is dat allemaal wat we verkopen? En al die muziekinstrumenten, die gaan ze ook proberen. Daar hebben ze allemaal leuke opnames van gemaakt. En bijvoorbeeld, je kent die kazoo wel, weet je. Vroeger had iedereen een kazoetje en die kon mooi met de radio mee zo, dat soort dingen. Nou, bijvoorbeeld een kazoetje, hebben ze natuurlijk ook gedacht van, hey, hoe zou zo'n kazoo klinken? En als die mensen dat willen kopen, dan willen ze natuurlijk het geluid van een kazoo horen. En zo hebben ze dat van heel veel instrumenten gedaan. En bijvoorbeeld als we het nu over de kazoo hebben, toen dachten die medewerker van, nou oké, ik zal het laten horen. Luister.

dat geeft webshoppen toch eigenlijk een hele andere dimensie, toch? Als je denkt van, hé, ik ga vandaag eens een kazootje kopen. En dan ga je gewoon lekker s'avonds hiernaar luisteren. En denk je toch van, hé, dat is waanzinnig, die wil ik hebben. Ik dacht van, nou ja, dat is gewoon helemaal waanzinnig natuurlijk. Dan verkopen ze ook allerlei andere dingen. Bijvoorbeeld hebben ze ook uilenfluitjes en zo. En allerlei andere gekke vogeldingen. Maar wat is nou, ja, als je zo'n uilenfluit ziet. Dat is, het ziet er als een uil uit. Je kan erop fluiten. Dan denk je ook van, ja, oké. Waarom ga ik daar 11 euro voor gaan betalen? Nou, heel simpel. Als je zo'n ding hebt, kan je dit ermee doen. Ja, ik vind het gewoon echt waanzinnig. Dus ja, dat soort dingen. Dus weet je wat? We gaan eventjes een plaatje draaien.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens premier Rob Jetten is de situatie rond de uitbraak van het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip Hondius totaal niet te vergelijken met de start van de coronapandemie 6 jaar geleden. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de koninklijke marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. En de Nederlandse regering wil vreemdelingen sneller ongewenst verklaren. Mensen die asiel hebben aangevraagd en strafbare feiten hebben gepleegd, kunnen ongewenst verklaard worden. Na berichten over een gijzeling in een filiaal van de Volksbank in het Duitse Sinzig is de politie het gebouw binnengevallen. In het bankgebouw werden 2 personen die opgesloten waren ongedeerd aangetroffen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een half uur. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Urmond en Maastricht Airport 3 kwartier vertraging. Op de A27 Utrecht-Breda veroorzaakt een ongeluk bij Werkendam een lange file vanaf Hagestein. Kost je ongeveer 50 minuten. Bij Werkendam zijn ook 2 rijstroken dicht. Verder veel vertraging op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knappend Bankhoef. Er staat 10 minuten in de file. De A50 Os-Eindhoven die is even helemaal dicht bij Son en Breugel door een ongeluk. Op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulfhout 10 minuten vertraging. A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps 10 minuten. En op de N2 Eindhoven-Maastricht, de randweg van de Eindhoven is dat, bij knooppunt De Hocht ook een 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Rob de Graaf plays the hits from

0: 60s, the 70s, the 80s, and the 90s.
1: With the speed of an old vinyl record.
0: 45 RPM. Club 45.
2: De rockschijf van dit uur.
3: Ja, ik heb een hele leuke gevonden van Nazareth. Bad, bad boy.
2: Zet je radio keihard.

0: Ron de Graaf, slingertje je weekend in.
1: Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

Rafaela. Maar hij belongs to you, zei ze dan. Er is een heel leuk filmpje op internet te zien in China. Ja, er is een luchthaven en Guangzhou. Maar daar hebben ze een eekhoorntje. Althans, ze hadden een eekhoorntje. Ja, dat beestje dat liep er over het platform tussen de vliegtuigen. Dat willen ze natuurlijk niet. Want ja, ik weet niet of je het nog kent van vroeger. Maar heel lang geleden, toen kwamen er wat illegale eekhoorntjes Nederland in. En ja, die werden toen in de versnipperaar gestopt. Jawel, ja, als je het niet gelooft, dat is echt gebeurd. Want ja, het was illegaal in Nederland. We moesten met die beesten. En die zijn ja, helaas op die manier afgemaakt. Er was er heel veel over te doen. Toen lachten ze die Chinezen. Dus eigenlijk van ja, dat eekhoorntje gaat niet met de KLM mee naar Nederland. Dus die gingen allemaal massaal achter dat eekhoorntje aanrennen. Over dat vliegtuigplatform. Ja, dat beestje dat liet ze niet zomaar vangen. Uiteindelijk is het wel gelukt. Maar het vliegverkeer heeft in ieder geval ernstig vertraging opgelopen. Het grondpersoneel heeft in ieder geval zijn handen eraan volgehaald. En nou ja, ik dacht van oh, dit is wel grappig eigenlijk. Zoiets van suddenly I see an eekhoorn.

0: Control. Want dan is het tijd voor Club 45. En van dat laatste kwartier dan gaan we altijd weer een stapje harder. Wat denk je van deze bijvoorbeeld?
1: Where did you get that? On your feet.

Zo, zitten we lekker aan het strand of zo. Ja, misschien verlaten mijn vakantie, dat kan allemaal. Lekker warm. En anders dan zit je gewoon lekker in Nederland of in België, want het is ook best wel lekker weer. En geniet van je drankje, geniet van je weekend. Want ja, voor mij zit het er helaas op. Ja, ik moet weer naar huis.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens het AD waren drie Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via Vogelspot reisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar dat is overleden liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaap Verdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden waar het zondag zal aankomen. Een Spaanse passagier die in het toestel zat waar de 69-jarige Nederlandse vrouw even aan boord was, heeft mogelijk hanta. De vrouw zat twee rijen achter de hanta-patiënt. Ze heeft klachten die op het virus kunnen duiden. Op 25 april probeerde de Nederlandse vrouw vanuit Johannesburg naar Amsterdam te vliegen, maar ze was te ziek, werd van boord gehaald en in een ziekenhuis opgenomen, waar ze een dag later overleed. De Belgische politie deed 26 huiszoekingen en pakte 18 mensen op. Het zou gaan om een netwerk van de Turkse maffia. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud. De bende wordt verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. Aan de westkust van Griekenland hebben vissers waarschijnlijk een Oekraïense zeedrone gevonden. De drone werd in de buurt van het eiland Lefkada in de Ionische Zee aangetroffen. Strijdkrachten hebben de ontsteking verwijderd en de drone wordt onderzocht. Oekraïne gebruikt deze kleine onbemande vaartuigen vol explosieven tegen Russische schepen op de Zwarte Zee, maar ook de schaduwvloot van tankers waarmee Rusland sancties probeert te omzeilen is doel.

Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 3 tot 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later volgen er stapelwolken. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat ongeveer 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier oponthoud. Op de A2 Belgische grens Eindhoven tussen Maastricht en Elslo een kwartier vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt De Hoogte is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht, kost je ongeveer een kwartier. Op de A50 Os Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode 25 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken inmiddels weer vrij. Op de A58 Breda Tilburg bij Tilburg Centrum West is iemand onwel geworden. De afrit is daar dicht, kost je een kwartier. En door een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Made moet het verkeer daar via de vluchtstrook. Vanaf Dussen is de vertraging ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
2: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
2: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

a Dream. En voor muziek van Simply Red van de jarige Mick Hucknall van deze band deden wij Fake. 4:15 geweest, dat betekent tijd voor het weekend weer.

Morgen, zaterdag, wordt het een heerlijke dag op de Beverlanden. Het is de hele dag droog en onbewolkt. De middagtemperatuur kan oplopen tot 20 graden en de wind die komt uit noordoostelijke richting windkracht 3. In de late avond komt het af naar zo'n 10 graden. Zondag is het iets minder, maar nog steeds aangenaam. Het wordt dan 18 graden, maar het is wel half bewolkt. Er kan zo hier en daar een klein spatje regen vallen, maar dat is miniem. De wind is op zondag windkracht 4 uit noordoostelijke richting. Op dit moment in Goes

Lees Offenbach Miles Away. Automobilisten moeten vanaf volgende week rekening houden met werkzaamheden aan de ringbaan Edisonstraat in Goes. De gemeente die legt daar een extra aansluiting aan nadat ondernemers uit het...

de tegenovergestelde rijrichting wel mogelijk. Met de nieuwe verbinding moet het winkelgebied beter bereikbaar worden vanuit onder meer de Ringbaan West en de A256. Volgens de gemeente gaat het om een tijdelijke maatregel, vooruitlopend op een grotere herinnering.

Robin en van Ed draaiden wij die hele grote hit die hij had, Overpass Graffiti. En ik blijf toch altijd een van zijn leukste platen vinden. Bijna 5:30 geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws in deze aflevering van Ruis. En ik heb er nog eentje voor je klaar liggen tot aan die tijd. En dat is iets wat ik morgen maar eens even ga doen, denk ik. Auto volgooien met benzine, boodschappen doen, drank en sigaretten inslaan. En dat allemaal in België. Dingen die in Nederland helaas niet meer betaalbaar zijn, om het zomaar eens even netjes te zeggen. Tot aan 5:30 dus, België. Hier is het goede doel.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Volgens het AD waren drie Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspot reisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Spaanse passagier die in het toestel zat waar de 69-jarige Nederlandse vrouw even aan boord was, heeft mogelijk hanta. De Belgische politie deed 26 huiszoekingen en pakte 18 mensen op. Het zou gaan om een netwerk van de Turkse maffia. Aan de westkust van Griekenland hebben vissers waarschijnlijk een Oekraïense zeedroon gevonden. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 3 tot 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later volgen er stapelwolken. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 150 kilometer file in het zuiden van het land. Je hebt vooral veel oponthoud op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar sta je nog ruim 20 minuten in de file. Ook op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Roosteren en Meersen ruim 3 kwartier vertraging door een ongeluk. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. Op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batendorp 1 kwartier. Op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof is de vertraging 25 minuten door politieonderzoek. De afrit is daar dicht. En op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij Made 20 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streek.

Een van de mooiste platen die U2 ooit gemaakt heeft, van de vele stapel goede producties die ze gemaakt hebben. Dit was van U2 samen met Bono, Beautiful Day. De

0: single Shape of a Woman. Over binnen gesproken. Gisteren is bekend geworden dat iemand anders van The Voice of Holland 3 jaar de bak in gaat. Namelijk Ali B. Dat allemaal vanwege verkrachtingen, 2 stuks en een aantal aanrandingen. Nou, Ali hoeft daar niet alleen te gaan zitten. Hij neemt een andere bekende Nederlander mee. Want vandaag werd bekend dat Peter Gillis ook voor 18 maanden de bak in draait. Dat allemaal vanwege zware mishandeling, fraude en belastingontduikingen. Het aantal adviesaanvragen bij Veilig Thuis Zeeland is vorig jaar sterk gestegen. In 2025 ging het om bijna 4700 aanvragen, een toename van zo'n 30%. De organisatie die ziet dat inwoners en professionals sneller aan de bel trekken bij zorgen over mogelijke kindermishandeling of huiselijk geweld. Dat is volgens Veilig Thuis een positieve ontwikkeling, omdat problemen dan eerder kunnen worden aangepakt. Veilig Thuis die benadrukt dat niet elke melding ook daadwerkelijk om misbruik gaat, maar wel altijd wordt onderzocht of er sprake is van onveilige situaties.
1: David Guetta, Teddy Swims en

0: Nothing So Strong, Oasis gesproken. Daarvoor David Guetta, Teddy Swims en Tones and I en Gone, Gone, Gone. Wij gaan even wat muziek draaien van Nona. Hier is ze met Liar.
1: Tell me

Maria Peel om precies te zijn, deze Dona en Liar. Daarmee werden bijna 6 uur. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor het nieuws en de mededelingen daaromtrent. En daarna ben ik bij terug met Naar Huis deel 2 op deze vrijdag. Tot die tijd, Roxette, you don't understand me.

Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten, sommige stammen uit de jaren 40. Eén melding komt uit 1948, bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Bij de controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. Volgens het AD waren drie Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspotreisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar, dat is overleden, liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden, waar het zondag zal aankomen. De Belgische politie heeft 26 huiszoekingen gedaan en 18 mensen opgepakt in een onderzoek naar de Turkse maffia. Ze zijn tussen de 22 en 40 jaar en worden verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse

En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vandaag daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Maastricht. Bij knooppunt de Hoogte is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Meersen een kwartier oponthoud. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam ook een kwartier. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp een kwartier vertraging. En door politieonderzoek staat er een lange file op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof is de vertraging 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
2: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
2: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

6:15 geworden en dat betekent het weekendweerbericht voor de Beverlanden. Morgen wordt het een heerlijke dag. Het is een dag die droog is en onbewolkt. De middagtemperatuur kan oplopen tot 20 graden en de wind die komt uit noordoostelijke richting windkracht 3. In de late avond koelt het af naar 10 graden Celsius. Zondag is het iets minder mooi, maar nog steeds aangenaam. Dan wordt het namelijk 18 graden, maar het is wel half bewolkt. En er kan zo hier en daar een spatje regen vallen, maar het is miniem. De wind is op zondag windkracht 4 uit noordoostelijke richting. Op dit moment in het Goes 17 graden.

0: Nederlands woordgrapje weer even. Twee keer Manchild. Eerst die hele grote hit van Nene Cherry. En daarna die hele grote hit van Sabrina Carpenter.
1: Naar huis. De Beverlandse Avondshow.
0: TSS Machinebouw in Borselen heeft de groene pluim ontvangen voor duurzaam en sociaal ondernemen. Wethouder Arno Witkamp die reikte de onderscheiding uit aan directeur Arjan van Poorten. Het bedrijf ontwikkelt en produceert landbouwmachines en industriële onderdelen en zet daarbij sterk.

opleidingen, werkgelegenheid en een goede werksfeer voor de medewerkers. De Groene Pluim is een landelijke erkenning voor bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en maatschappelijke impact. PSS is het derde bedrijf in Borselen wat deze erkenning ontvangt. Wij gaan even terug naar de jaren 80, want ook toen werd aardige muziek gemaakt. Bijvoorbeeld dit is de band Snap. En

Up. En er zat natuurlijk een behoorlijke sample in van het nummer van de Gap Band. Oops, Upside Your Head. En daarmee werd het bijna 6:30. Dat betekent tijd om er even van tussen te gaan voor de headlines van het nieuws. Daarna ben ik nog bij je terug met een half uurtje naar huis. En tot die tijd.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Als het aan asielminister Van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Volgens het AD waren drie Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via een vogelspotreisorganisatie. Aan boord van dat schip brak het Hantavirus uit. En de Belgische politie heeft 26 huiszoekingen gedaan en 18 mensen opgepakt in een onderzoek naar de Turkse maffia. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Born en Maastricht Airport is de vertraging ruim een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn er weer vrij. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Zwijndrecht en Knauwpunt Klaverpolder nog 10 minuten vertraging. A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 20 minuten. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom bij Numansdorp staat een vrachtwagen met pech, waardoor er een rijstrook dicht is, kost je ook 20 minuten. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West ook nog een half uur vertraging door politieonderzoek. De afrit is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Adele nog even uit de kast getrokken met Rolling in the Deep. Zaterdag 16 mei verandert het centrum van Capelle in een creatief plein tijdens de Kunstmarkt en Schilderdag, georganiseerd door Stichting Capelle Cultureel. Tussen 10 uur in de ochtend en 4 uur in de middag is iedereen welkom rond de Nederlands Hervormde Kerk in Capelle. Onder het thema kleurrijk laten kunstenaars hun werk zien en verkopen ze hun creaties. Daarnaast is er ook nog live muziek die de dag extra sfeer geeft. Wie zelf aan de slag wil, die kan deelnemen aan een schilderworkshop van Jan Westerwil. Aanmelden dat kan via capellecultureel.nl.

mooi vinden met die saxofoon erin. Hè? Rev Ravenscroft en Maxime. Daarvoor hadden we een hele oude plaat. Uit de tijd dat ik zelf nog niet eens naar school ging. 1967. Smokey Robinson en The Miracles. En Till.

samen met Diplo Red Eye. Bijna 7 uur geworden, dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis erop zit. Zo meteen na 7 Henk de Kiewit met Zicht op Zaterdag. En tot 7 heb ik deze nog voor je klaar liggen. Snow Patrol, The Sympathy. Ik zeg fijn weekend, tot maandag. Wouldn't

huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Bertrand van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is. Winkeliers krijgen minder, omdat ze de verkoop van vuurwerk er vaak bij doen. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. De wolf keerde ongeveer 10 jaar geleden terug in ons land. En in alle provincies zijn ze gezien of zijn er sporen gevonden. Het dier dat in Barendrecht rondliep is vermoedelijk een jonge wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het vanuit het zuiden langs de A29 Zuid-Holland binnengegaan. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten, sommige stammen uit de jaren 40. Eén melding komt uit 1948, bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Bij de controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in.

En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen knooppunt Del en de afrit Kerkdriel is de vertraging een half uur door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp nog een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging door politieonderzoek. Daar is de afrit dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Vrijdagavond even na 7, 7:10 om precies te zijn. Dat betekent nog bijna 2 uur lang Zicht op Zaterdag. Het programma op de vrijdagavond met muziek die nooit een hit is geweest, maar zeer zeker wel lekker klinkt. Althans, dat vindt uw presentator van dienst dan. Hè. Tot aan 9 uur ben ik bij je om je weekend te helpen inluiden. Of als je nog aan het werk bent, om misschien je werkdag een stukje vrolijker en draaglijker te maken. Wat hebben we vanavond in de show? Nou, het is weer een hele heel scala aan tijden, landen, genres. Alles komt weer voorbij. De oudste plaat stamt uit 1957 vandaag en de nieuwste zijn van dit jaar. Australië, Canada, Denemarken, Duitsland, Engeland, Libanon, Noorwegen, Polen, Servië, de Verenigde Staten en Wales doen allemaal een duit in het zakje. Dus ja, zoals je hoort, we gaan weer lekker alle kanten uit. We openen maar even spiegel. Ja, Cradle of Filth, Her Ghost in the Fog. Toch, ik vind het wel een mooie titel. Uit 2000 en de band komt uit Engeland. Gaan we door met een band die een paar weken geleden een nieuwe plaat heeft uitgebracht. Ik heb hem nog niet gehoord, maar ik ga het zeker binnenkort voor jullie beluisteren. En als er interessant spul op staat, dan gaat dat zeker voorbij komen in de show. Daarover dus later wellicht meer. Voor nu een ouwtje van de band. Althans, oud, het nummer stamt uit 2024, dus dat valt nog wel mee. Hier is Feeder, Playing with Fire.

Of de studiotijd was opeens op en de eigenaar van de studio brak de opname af. Of misschien hadden ze een stroomstoring. Of waren ze het gewoon beu. Een beetje abrupt einde aan Crystal Castles Not In Love. Uit Canada komt de band. Ik kan me even niet herinneren dat de rest van hun nummers ook zo abrupt eindigt. Maar vooruit. Het zij zo geeft ons wel de mogelijkheid om door te gaan met een lekker portie bluesrock uit Servië. Jazeker. Ook daar wordt een lekkere bluesrock gemaakt. In dit geval door Anna Popovic. How'd you learn to shake it like that? Goeie vraag.

Dus ze komen uit Amerika, dus het wordt dan geschreven fake SFU apenstaartje K. Maar ja, we weten dan toch allemaal dat het eigenlijk gewoon fake as fuck is. En hier in Nederland kun je dat gewoon zeggen op de radio. Heerlijk hoor. Red Hot Chili Peppers, maar ja, dat had je wellicht al gehoord. Hele eigen stijl hebben die mannen, heel herkenbaar. Toch knap, zoveel muziek en dan zo herkenbaar zijn. Fake as fuck, dus Red Hot Chili Peppers van het laatste album uit 2022, wat niet zo heel erg veel heeft gedaan. The Return of the Dream Canteen. Het is ook wel een beetje aparte naam voor een plaat, maar vooruit. Ja, voor de volgende plaat moet ik een vaste luisteraar uit Dordrecht bedanken voor inspiratie. G, dankjewel weer voor je hints van de week, waaronder deze dus. DAPFX met Mr. Woodnote en Presents. Come again.

Als je bent Texas van der Noemt, waar zou je dan vandaan komen? Nou ja, het feit dat ik het vraag betekent waarschijnlijk al dat je geraden hebt dat ze niet uit Texas komen. En dat komen ze dus ook niet. De band komt uit Engeland. In 1996 hoorde je Find a New Life, Texas Thunder. We blijven nog even in Engeland, maar gaan wel een heel andere kant uit muzikaal. Mike Oldfield maakt op zich popmuziek, maar dan vaak met of synthpop of een beetje downtempo-achtig, af en toe een beetje naar ambient. Er zit altijd wel wat elektronisch in, zo ook hier. The Songs of Distant Earth is het album waar het afkwam uit 1994. Only Time Will Tell.

Rick Vito had niet zo heel veel woorden nodig om een nummer te maken. Maar ja, hoe heet zo'n nummer dan? Hè? Dat is vaak wat moeilijk te herleiden op basis van alleen maar instrumenten. Nou, ik ga het je vertellen. The Danger Zone. En het is van dit jaar verschenen plaat Slide Master. En de hele plaat is allemaal dit soort werk zonder teksten. Maar ja, wat mij betreft zeker wel een lekkere plaat. Ik heb het hele album geluisterd. Mij beviel het wel. Even kijken hoor. Het is 19:47 hoog tijd voor het eerbetoon van de week. En dat is deze week voor iemand wiens naam misschien niet gelijk een belletje doet rinkelen. Maar als je hoort wat hij allemaal voor elkaar heeft gekregen, dan ben je het waarschijnlijk straks wel met me eens dat hij een eerbetoon verdient, moet je zeggen, Henk. Het eerbetoon van de week is namelijk voor John Barbata. Geboren 1 april 1945, overleden op 8 mei 2024. Hij was een Amerikaans drummer die vooral in de jaren 60 en 70 actief was in pop- en rockbands. Zowel als vast bandlid of als ingehuurd sessiedrummer. Zo was hij drummer bij de Turtles, Crosby, Stills, Nash & Young, Jefferson Airplane en Jefferson Starship, het vervolg van Jefferson Airplane. En nou, dat zijn toch geen kleine namen, dacht ik zo. Zelf beweerde hij op meer dan 60 albums te hebben gespeeld zonder dat zijn naam werd vermeld. Hij werd dus op 1 april 1945 geboren, en toen was het Pasen, in Passaic, New Jersey. Een gehuchtje wat, tegen de tijd dat je het uitgesproken hebt, ben je er doorheen. Als zoon van Martina en Charles Barbata. Hij groeide op in de staat New York. Tot hij 7 jaar oud was en daarna in Nutley, New Jersey. Hij is dus altijd wel een beetje in die midoostelijke hoek van Amerika gebleven. Zijn moeder was een Oostenrijkse immigrant die als administratief medewerker in een ziekenhuis werkte. En zijn vader was brandweerman en monteur. Hij verwierf voor het eerst enige bekendheid toen hij nog een baby was. En zijn moeder een man vond die gestrand was in een boot waarvan de brandstof op was. Wie was die man? Nou, die man was Albert Einstein. Die het kind vasthield terwijl Barbata's moeder hen naar de wal bracht. Zijn interesse in percussie begon toen hij zijn oudere broer zag drummen in de fanfare. Nadat hij had laten merken dat hij interesse had in drummen, nam zijn broer hem mee naar het huis van een vriend waar hij op zijn eerste drumstel speelde. Zo. Toen hij 16 was, verhuisde de familie voor korte tijd naar Rialto, Californië. Helemaal de andere kant van het land dus. Daar richtte hij zijn eerste band op, genaamd de Velvetones. Kort daarna verhuisde het gezin naar San Luis Obispo in Californië, waar hij naar de middelbare school ging en in de voetsporen van zijn oudere broer trad door zich bij de marching band van de school aan te sluiten. De eenvoudige ritmes en beats uit Barbata's tijd in de drumline hebben zijn techniek in latere jaren sterk beïnvloed, beweert hij zelf. Al snel hielp hij mee met het oprichten van een band onder de naam de Ambassadors en kocht hij zijn eerste drumstel. Na zes maanden lang elk weekend op te treden werd hij benaderd door een instrumentale surfrockgroep onder de naam The Sentinels om de drums bij hem te komen spelen. The Sentinels toerden door het hele land met acts als The Righteous Brothers en brachten hun album Big Surf uit. Maar na 5 jaar was het over voor de band en gingen ze uit elkaar. In het voorjaar van 1966 waren de Turtles op zoek naar een nieuwe drummer en Gene Clark van de Byrds stelde Barbata voor. Na een auditie kreeg hij de baan. Het eerste nummer dat Barbata met de Turtles opnam was Outside Chance in juli 66. Hij speelde ook mee op de allergrootste Amerikaanse hit van de band, Happy Together. En in 1972, toen Crosby, Stills, Nash en Young een lange pauze inlasten, stelde David Crosby Barbata voor aan de band Jefferson Airplane, die op zoek was naar een nieuwe drummer nadat hun vorige drummer was gestopt om een soloalbum op te nemen. Kort daarna trad Barbata toe tot Jefferson Airplane en nam hij het album Long John Silver op. Op 33-jarige leeftijd trok hij zich terug uit de mainstream muziekindustrie en bouwde hij een huis met opnamestudio in een klein afgelegen dorpje in Californië. Hij bleef ter plaatse nog wel muziek maken. Op 3 juli 1981 trouwde hij met de uit Oklahoma afkomstige kunstenares Angela Evans. Samen brachten ze 2 albums uit, California en Oklahoma geheten. In 1997 kregen ze een dochter. Later verhuisden ze naar Ada, Oklahoma, de geboorteplaats van zijn overleden vrouw, waar Barbata tot aan zijn dood woonde. In 2016, na 34 jaar huwelijk, stierf zijn vrouw aan kanker. Barbata zelf bleef muziek maken en trad vaak op met voormalige bandleden of met zijn dochter, die ook een singer-songwriter was. Zelf heeft hij het dus volgehouden tot 8 mei 2024, toen hij stierf aan hartcomplicaties op 79-jarige leeftijd.
Niet heel oud. Maar ja, met zo'n indrukwekkend cv is er keuze genoeg om een eerbetoon van de week te brengen. Uiteindelijk is wat mij betreft de keuze gevallen op Coming Back to Me met Jefferson Airplane. Eerbetoon van de week. Jefferson Airplane dus voor John Barbata.

Jefferson Airplane als eerbetoon aan John Barbata. Ik zie dat als ik snel opschiet nog een beetje de moeite is om dat ik de volgende plaat in start. Dus ga ik maar snel doen. Tot aan het nieuws van 8 uur. Fair Play met Richard Knot Solidus in de extended mix. Alleen zal die niet zo extended zijn. Graag tot 8 uur.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegt er wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. In september zal die te zien zijn in de bioscopen en later dit jaar op de streamingsdienst Disney+. Vorig jaar kwam Oasis, de band van de broers Noel en Liam Gallagher, na meer dan 15 jaar weer bij elkaar om op te treden. In de documentaire zijn onder andere de eerste gezamenlijke interviews van de broers te zien, maar ook live optredens, repetities en momenten backstage. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Bertrand van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is. Winkeliers krijgen minder omdat ze de verkoop van vuurwerk er vaak bij doen. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. De wolf keerde ongeveer 10 jaar geleden terug in ons land. En in alle provincies zijn ze gezien of zijn er sporen gevonden. Het dier dat in Barendrecht rondliep is vermoedelijk een jonge wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het vanuit het zuiden langs de A29 Zuid-Holland binnengegaan.

En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep De Bevenlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Een goed advies van Fu Manchu aan het begin van uur 2 Zicht op Zaterdag, editie 8 mei 2026. Shake It Loose hadden ze het namelijk over. Dus ja, als het een beetje vast zit, lijkt me dat een heel goed idee. Ja, nog een klein uurtje dus Zicht op Zaterdag. En daarna is het tijd voor Camille met zijn Hits of the Heartland. Tot die tijd heb ik nog diverse lekkere plaatjes voor je klaarstaan. Waaronder dus de volgende. Poison, Look But You Can't Touch van het album Open Up and Say A uit 1988.

0: Are there any questions?
1: Nou, en als je had gedaan wat Fu Manchu had gezegd, Shake It Loose, had je dus nu kunnen doen wat Scooter het had. She said, move to the rhythm. Ja, het nummer heet She Said. Ja, het blijft toch wel een legende in een beetje de Eurodance / Eurohouse scene. Scooter uit Duitsland. Voor de volgende plaat gaan we van Duitsland helemaal naar Australië en ook naar een heel ander genre. Maar ja, dat is het voordeel van een brede smaak hebben. Er is zo fantastisch veel goede muziek. Even kijken hoor, wat zei ik? Oh ja, Australië, 2025, Darkira, Quiet in the Mind.

0: Ja, als je inspiratie zoekt voor een bandnaam, dan zijn er natuurlijk vele zaken die van inspiratie kunnen zijn. Zoals het land waar je vandaan komt, bijvoorbeeld Amerika uit Amerika. De plaats waar je vandaan komt, Boston komt uit Boston. Een historisch figuur, Franz Ferdinand bijvoorbeeld. Maar je kunt ook de straat waar je vandaan komt gebruiken als inspiratie voor je bandnaam. En ja, ik denk dat het allergrootste voorbeeld daarvan toch wel de legendarische E Street Band is. Maar ook de Gap Band heeft het gedaan. En dan Gap is G-A-P. Het was een Amerikaanse R&B en funk band die in de jaren 70 en 80 beroemd werd. De band bestaat uit drie broers, Charlie, Ronnie en Robert Wilson. Samen met, ja, of aangevuld met wat andere leden. De naam was ontleend aan de straten in de historische wijk Greenwood in Tulsa, de geboorteplaats van de broers. En dan die straten zijn Greenwood, Archer en Pine. Zet de beginletters achter elkaar en je krijgt de Gap Band. En de broers zullen vast gedacht hebben, dat klinkt lekker. Dus die gebruik was bandnaam. En wat mij betreft hebben ze nog gelijk ook. Volgende plaat. Ja, de oudste van vanavond. Ik zei het al bij de introductie. 1957 gaan we naar terug. En dat moet je eigenlijk wel even, wat mij betreft, in je achterhoofd houden. Als je naar de tekst luistert van het volgende nummer. Want nu is het schering en inslag. Maar in 1957 was TV the thing of the year.
1: If you wanna have fun, come home with me. You can stay all night and play with my TV. TV is the thing this year, TV is the thing this year. Radio was great, now it's out of date. TV is the thing this year. Last night I was watching old Tom Mix. My TV broke, I was in a fix. I got on the phone, called my man, said get here daddy as fast as you can. TV is the thing this year. Oh, TV is the thing this year. Radio was great, but now it's out of date. And TV is the thing this year. Now he turned my dial to channel one. I knew that this was gonna be fun. He turned my dial to channel two. That station thrilled me through and through. He moved one notch to channel three. I said, how I love what you're doing to me. He said, wait a minute, let's try channel four.

0: is the thing this year. The way he eased into Channel 5, that man must have had fluid drive. He moved once more to Channel 6, then he opened up his bag of tricks. On Channel 7, the show was late, but we got our kicks. On Channel 8, he turned my dial to Channel 9, said, baby, your set is fine. He moved on up to Channel 10, then we started all over again. He finally hit Channel 11, I cried, mama, he treats your daughter good. TV is the thing this year. Yes, radio was great, but now it's out of date. TV is the thing this year. Baby, my TV set will need fixing just about this time every night.
1: Volgens mij ben ik helemaal vergeten te melden bij de aankondiging van wie het was. Dus voor die mensen die meeschrijven, Dinah Washington, TV is the thing this year. En nogmaals, hou even erg in dat dit plaatje uit 1957 komt. Uit 2003 komt de volgende plaat en dan gaan we een beetje naar het Midden-Oosten, naar Libanon om precies te zijn. Daar een van de grootste Libanese artiesten, zeker op, qua vrouwelijke artiesten, is Nancy Agram. Ik was lang geleden een keer in Egypte op vakantie. Toen heb ik een cd gevonden met allemaal muziek vanuit die hoek een beetje. Dus Libanon, Egypte, wat zat er nog meer bij? Jordanië volgens mij. Ik denk, weet je wat, maakt mij het uit. Ook dat is gewoon lekker. En ja, moet een beetje openstaan ook voor andere culturen en invloeden toch. Dus we gaan een beetje richting het Midden-Oosten. Althans een beetje, we gaan gewoon naar het Midden-Oosten. Nancy Agram. Ja, Aksamsk als ik het goed uitspreek. Maar dat zal vast niet. Gewoon lekker luisteren.

Nou, dit toch in ieder geval in het Midden-Oosten wel bekend staan. De pauwvrouw Nancy Agram. Drie pauwvrouwen erachteraan. Deborah Coleman, Roxanne Potvin en Sue Foley. En samen maakten zij het nummer So Far. Lekker blues rock in optima forma. Ja, gaan we door met een band met een beetje aparte naam. Want ons band is niet eens een band. Het is meer een soort solo project van iemand. Beige Fish, oftewel een beige vis. Ja, persoonlijk vind ik het wat raar. Maar vooruit, de muziek klinkt wel lekker. Van het album Snakes and Women. Welcome to the Roxy.

thuis, op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden. Here's a band new and called It Ain't Against the Law.

0: against the law. You know what I'm talking about.
1: Edgar Winter kreeg wat hulp op deze plaat van Rick Derringer. Against the Law hoorde je in 1970, ook alweer 56 jaar oud. Even kijken hoor, op de klok. 9:50 alweer. Ik had weer te veel muziek klaarstaan. Of ik heb gewoon te weinig tijd. Twee uur is op zich prima. Ik zou Camille niet in het vaarwater willen zitten met zijn Hits of the Heartland Zona 9. Dus ik kan twee dingen doen. Of ik kan Phil Collins nog even draaien en dan minder lang de laatste plaat, de trance klassieker van vandaag. Of ik ga voor de volledige draaien, althans zo ver als mogelijk voor de trance klassieker. En mensen die vaker luisteren, die denken dat weet waar het op uit gaat draaien. Ja, het wordt de lange versie. Dus sorry Phil, ik weet dat je een beetje kampt met je gezondheid. Ernstige, langdurige gezondheidsproblemen. Je kan niet meer optreden, drummen gaat ook bijna niet meer. Permanente zenuwschade, rugklachten, een klapvoet en meerdere knieoperaties. Ja, de beste man is eigenlijk een eind versleten. Maar ja. Dus geen royalties vanavond voor Phil Collins, maar ik heb zo'n vermoeden dat hij die paar centen van ons nog wel kan missen. Wie krijgt dan wel royalties, omdat ze nog wel gedraaid worden hier bij Streekomroep de Beverlander? Dat is dus de laatste plaat van vanavond. Lexicon 4, Reach Me, heb ik klaarstaan in de original mix. Ik zou zeggen, heb een te gek weekend. Ik hoop dat je volgende week wel luistert. En denk erom, houd gezellig.

Twee plaatsen omhoog naar nummer 25 deze week. Luke Bryan en Country As She Knows It. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country en de allergrootste country hits van dit voorjaar.

Een van de grote national breakouts deze week. De plaat krijgt extra aandacht op country radio. Shay Mooney samen met Dan Smyers. Oftewel Dan en Shay en Say So. Hits from the Heartland, the best in new country. Met het meest recente hitsucces van Russell Dickerson.

0: 20 jaar terug in de tijd voor de Country Classic deze week. Gary LaVox, Jay DeMarcus en Joe Don Rooney. Oftewel Rascal Flatts, hun eerste nummer 1 destijds uit november 2002. Het heette These Days. Hits from the Heartland, the best in new country. Riley Green and Change My Mind.
1: If you showed up, I wouldn't let you in.

Ze staat met twee nummers genoteerd in de Billboard Country Airplay Top 10 van deze week. Ella Langley en Be Her. En een totaal overzicht van die Billboard Country Airplay Top 10 vind je in de tweede uur van Hits from the Heartland. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Elke week hoor je de best new country hier met de nieuwe single van Shaboozey en Kevin Carter.

0: must have been my co-destiny.
1: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
2: Een zanger die zichzelf grotendeels in bed terwijl hij herstelde van een zwaar wakeboard-ongeluk leerde gitaar spelen. Het ongeluk was er de oorzaak van dat hij geen professioneel golfer werd. Toen hij in Nashville aankwam, opende hij een rekening. Hij vertelde de bankbediende dat hij zanger was, gaf haar zijn eerste cd met demo's die zij naar muziekuitgeverij Warner Chappell stuurde. Een platencontract was het gevolg.
1: Deze week Spotlight on...
2: Jake Owen.

Spotlight On. J. Cohen, je hoort de drie hits van deze uit Florida afkomstige zanger. I was Jack, you were Diane, along with you. En Barefoot Blue Jean Night. En heb je ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet.

Hacha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart, is deze van Stella Lefty. Ze komt uit Winnetka, Illinois en dit is haar doorbraaksingle Boston. We gaan eruit voor het nieuws en de mededelingen en zo direct ben ik bij je terug met de twee uur hits van de Heartland. Als laatste dit uur is Kelsey Hart en Fireworks. Tot zo!

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegt er wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaangenaam.

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

Ashley McBride en Hits from the Heartland en What If We Don't. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Uit Jacksonville, Florida, hier is Matt Cooper in Highs and Lows. Amen.

Elke week de Dutch Barn. Boas stond centraal in dit item deze week met In The Moment. En het interview wat ik met hem had kun je volgende week nalezen op de site van newcountry.nl. Terug naar de chart van dat ogenblik. Nieuw in de top 10. Hier is Jordan Davis.

Mighty Roadroller van 2 weken geleden, een regional breakout. De plaat krijgt extra aandacht op de radiostations rondom Nashville. Het is de nieuwe single van Carson Beyer en Something That I Need. Hits from the Heartland, the best in new country. 5 plaatsen omhoog naar nummer 10. Hier is

Zack Top in Hits from the Heartland en Sound of Sanity. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment. Hier is Jackson Dean. I ain't

Country Airplay uit 2024 voor Post Malone featuring Blake Shelton. Pour me a drink. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan. Een plaats omhoog en op het randje van de top 30. Hier is Graylon James en Water at a Wedding.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met twee nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Amen van Shaboozy met Jelly Roll en Ain't a Bad Life van Thomas Rhett samen met Jordan Davis eruit zijn. Nieuw in de top 10 van 15 naar 10 heet How You Look, Josh Ross. En ook Jordan Davis komt de top 10 binnen van 11 naar 9 met Turn This Truck Around. Vorige week 10, deze week op 8. Be Her, Ella Langley, we komen er straks nog een keer tegen. En 7 is een zittenblijver, Change My Mind van Riley Green. Vorige week 2, deze week 6, 4 plaatsen gezakt. Dylan Scott en What He'll Never Have. En Brunette van Tucker Redmore gaat de plaats omhoog van 6 naar 5. Ook een plaats de goede richting op, Cody Johnson met de val van 5 naar 4. En 3 blijft 3, Choosing Texas voor de tweede keer, Ella Langley. Op nummer 3 dus. Twee plaatsen omhoog. Days Like These van Luke Combs. En die heeft ook de nummer 1 voor de derde achtereen volgende week. Sleepless in a Hotel Room.

gaat twee plaatsen omhoog naar nummer 12 met haar voorganger Beautiful Things. Dit voor de first time on Dutch Radio. De absolute primeur van de nieuwe single van Megan Maroney en Madison. It's from the heartland, the best in new country. Hier is Zach John King en Get to Drinking.

Kane Brown in Hits from the Heartland en Woman. En dat zijn ze, jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor George Birch uit 24 en Cowboy Songs.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen.

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je weekend. Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland.

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

soms eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland.

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland.

En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.